is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Troorduivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Dodi Lukebakio.
2: I think we could do much better in the group phase. But we grow, and today we are showing that we have more confidence, and with the results it helps us a lot. And we are showing our quality definitely. Played against a tough opponent, we have to say it, against all their fans, it's never easy.
1: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij moest met tranen in de ogen van het veld. En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. Vrijdagavond om 9 uur spelen onze Duivels hun kwartfinale tegen Spanje. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. Tot daar de sport. KMI heeft zijn code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn. Drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan opnieuw boven de 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Het werd een grote hit in begin van de jaren 80, deze van ABBA en Super Trooper. Trouwens, goedemorgen. Dit is Melinda FM. Vroege Vogels met Mike.

Gloria Gaynor en Fast Be a Woman. Wat heb ik er nog mee in het eerste uur met jullie? Demis Roussos, Sheila E. komt eraan. En deze nog van Lunacoustic. MUZIEK

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Sheila E. en de Glamorous Life. Vandaag heb je in KM de Apero Babbel. En dat gaat dan door in Ten Paterschoven vanaf 10:30 uur.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag gaan we onze dag een beetje bewolkt te starten en in de loop van de dag verbreden die opklaringen wel. Er is een kleine kans op een buitje en de temperaturen die lopen naar een goede 24 graden aan de kust.

Dus deze zomer kan je ook overal je fiets laten labelen. Hiervoor kan je terecht in een ontmoetingscentra telkens van 14:30 tot 17:30. Morgen is het dan aan de beurt aan de ontmoetingscentrum De Boeien. Can't touch this.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Can you imagine? En na een succesvolle eerste editie nodigt Strand in Beweging je deze zomer opnieuw uit voor een reeks ontspannende en energieke sportsessies aan zee. Op het programma staan onder andere breathwork, yoga en sea gym. En dit allemaal onder begeleiding van de sportcoaches van de Studio Fit. De sessies die vinden plaats op de 7 zaterdagen in juli en augustus, telkens met een afspraak aan het Badengebouw. En voor meer informatie kan je terecht via brugge.be.

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door...
1: Niels de Stadsbader in Vuur en Vlam. Je kan deze zomer ook nog eens gaan genieten van een gezellige folkloremarkt en dit in de Kuurzaalstraat in Knokke-Heist. Je ontdekt er een sfeervolle mix van traditionele ambachten, kunst, visserij, markkramen en lokale lekkernij. De eerstvolgende afspraak maken wij op donderdag 16 juli, telkens van 14 tot 18 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charlotte Ketelaere scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Thibaut Courtois.
2: Vooral in Amerika hebben ze wel een beetje gezegd dat ze makkelijk gingen winnen tegen ons, als ze wel favoriet zijn. Maar ik denk dat ze vandaag hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben. En als iedereen zijn taak goed doet en we verdedigen goed, dan is het moeilijk om ons te verslaan. Ik zeg, ik had iets meer bang tussen aanhalingstekens van Senegal dan van Amerika. Amerika is een goede ploeg, maar ik vond Senegal toch nog iets beter.
1: Ook de analisten spreken over een statement van de Rode Duivels. Je hoort Mark de Grijze.
3: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
1: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer na een duel en greep meteen naar de knie. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
4: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat was top. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
5: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
6: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
1: En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1, na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Onze premier Bart Wever is erbij, net als Amerikaans president Trump. Journalist Jelle Frenke vertelt waarover de bondgenoten het zullen hebben.
7: Herinner je de vorige NAVO-top vorig jaar in Den Haag? Onder druk van Donald Trump hebben de NAVO-bondgenoten toen beslist dat elk land 5% van het BBP moet investeren in defensie tegen 2035. Wel, nu zal aan die landen gevraagd worden, hoe zit het daarmee? Is dat percentage al bereikt? Hoe ver zijn jullie daarmee? Meteen een moeilijk punt voor premier Bart de Wever natuurlijk.
1: Want ons land zit voorlopig op 2% en niet alle coalitiepartijen willen dat nog verder optrekken. Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het KMI heeft code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn, drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Hele goeiemorgen. We begonnen het tweede uurtje met deze van Madonna. Ik denk wel dat dat haar doorbraaksingle moet geweest zijn. Like a Virgin. Petra komt eraan. Isabel A. heb ik ook. De Pussycat Dolls. En deze Olivia.

Nummer Lissipa Komsa, dat was eigenlijk het nummertje nog van Petra Middelkerke en de huisartsenkring. Die slaan nu toch eens de handen in elkaar voor de toegankelijke zorg. Want er zijn nu nieuwe oplossingen voor mensen zonder vaste huisarts. Want vele inwoners en verblijven die zoeken eigenlijk nog steeds naar een vaste nieuwe dokter. Maar de aanbod zelf die is helaas niet zo groot. Met huisartszoeker is er een centrale wachtlijst en daar blijft niemand in de kou staan. Wat moet je doen? Gewoonweg kijken naar checkhuisartszoeker.be.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik vond het wel eens een leuk nummertje deze nog van de Pussycat van in de tijd. En dan de music stopt. Donderdag aanstaande vindt de wekelijkse markt terug plaats op het vertrouwde Marktplein. Naast het Marktplein wordt de markt in de zomermaanden dus nu ook uitgebreider. Zo kan je badjes gaan doen ook in de Populiere Laan en in de Duinenweg in Middelkerken.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Dan nemen we een kijkje. Vandaag gaan we aan de kust de dag bewolkt starten. Maar in de loop van de dag verbreden die opklaringen. Er is een heel klein kans op een buitje aan de kust. En de temperatuur die schommelen vandaag rond 24 graden.

In 2025 had Middelkerke 214 kilo restafval per inwoner. Tegen eind 2030 moet het dalen naar ongeveer 180 kilo per inwoner. Wel, met het kippenproject wil de gemeente inwoners gaan motiveren om mee te helpen. Want kippen kunnen hun praktische steun zijn om minder restafval te gaan produceren. Wat houdt het project eigenlijk in? Wel, de gedomicileerde Middelkerkse gezinnen kunnen maximaal 3 kippen per gezin gaan aankopen. Hij betaalt hiervoor 7 euro per kip. Inschrijven kan je nog doen tot en met 18 september. En bij elke inschrijving breng je dan een bewijs van je betaling mee. De kippen die worden geleverd op zaterdag voormiddag 26 september. Het aantal is beperkt, er worden maximaal 650 kippen aangeboden, dus op is op. Maar we gaan wel enkele tips eerst meegeven. Tips waar je over moet nadenken. Denk vooral na of je genoeg ruimte hebt en tijd voor de verzorging. Voorzie een veilige hok en hou rekening met de buren, dus de netheid, de voeding en de omheining. En spreek thuis zeker af wie de dagelijkse zorg zal opnemen ervoor. Ook in het weekend en ook in de vakanties. Inschrijven en het reglement kan je allemaal vinden bij middelkerke.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Je hebt hem gehoord met Billy Joel. En ook in Middelkerken kan je je fiets gaan labelen. Meer bepaald nu vrijdag. Ter hoogte van de polders met de Naaierstraat aan het Zeedijk in Middelkerken. Je fiets gestolen, dus met zo'n fietslabel wordt die sneller teruggevonden. Vraag je label digitaal aan en het is gratis. Middelkerken.be

It's a rainy day met Ice MC. Heb jij schatten op zolder? Schrijven ze agenda een zondag 25 oktober. Goed inschrijven, hè? Dus heb je schatten op zolder of ben je benieuwd of dat curieuze hebben dingetje van jou, die op je kast staat, misschien wel een klein fortuin wel waard is? Antiek deskundigen uit verschillende disciplines gaan gratis je voorwerpen gaan beoordelen. Maximum 2 antiekstukken, schilderijen, oude boeken, kaarten en dergelijke meer. Reserveer nu al gratis je plaatsje via cultuur@middelkerke.be en beschrijf het voorwerp met een tekstje en met een foto. Morgen om 6 uur meer nieuws bij De Vroege Vogels. Tot morgen.

Vandaag is het dinsdag 7 juli. De muziek die je raakt, de hits die je graag hoort. Je luistert naar de muzikale geluiden van Melinda FM, de soundtrack van jouw dag. En we begonnen met geluiden uit Duitsland van Modern Talking en Brother Louie. Wees welkom. Goedemorgen.

herspardoel in Nederland en ik neem je mee. Wel, laten we nog even in dat land blijven. Hè? Ze zijn uitgeschakeld op het WK voetbal, maar muziek, daar kennen ze iets van. De Dolly Dots.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

Het muziek- en belevingsfestival Oudenburg Zomert vindt plaats nu zaterdag 11 juli in het idyllische Abspark in Oudenburg. Tijdens dit zomerevenement kunnen bezoekers genieten van live muziek, animatie en een gezellige sfeer in open lucht. Het begint allemaal vanaf 16 uur en het evenement is gratis toegankelijk.

weerbericht via meteowart.be. Ook vandaag dinsdag krijgen we zonnige periodes en af en toe ook enkele wolkenvelden. De temperaturen zitten tussen 19 en 28 graden vandaag.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Village People, die wereldwijd doorbraken met YMCA, Can't Stop the Music die je net hoorde, In the Navy en Go West. Wel, Victor Willis, de leadzanger van de groep Village People, is vorige week dinsdag op 74-jarige leeftijd overleden. Victor Willis was de politieman in de groep Village People.

Vandaag, dinsdag 7 juli, is er de vierde etappe in de Ronde van Frankrijk over een afstand van 182 kilometer door de uitlopers van de Pyreneeën. Aldoende verwerken de renners een slordige 2800 hoogtemeters en in de laatste 35 kilometer gaat de weg hoofdzakelijk naar beneden. De start is voorzien deze middag omstreeks 10:50 en de aankomst wordt verwacht omstreeks 5:30 vanavond.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Goed nieuws voor wie nog op zoek is naar leuke spullen voor de kinderen of thuis nog open speelgoed en kleren heeft liggen. Op zondag 26 juli strijkt er een kinderrommelmarkt neer op het Wilde Wijkenplein in Westende. Snuffelaars en standhouders zijn welkom tussen 10 en 16 uur. Bezoekers hebben gratis toegang en kunnen er te plaatsen genieten van een bar en verse Luikse wafels. Let's move!

0: jou red ik het nooit.
1: Jeremy Vrielink en Ademnood. En nu even naar Ademhappen voor onze spreuk. Liefde is niet iemand vinden om mee te leven, maar iemand vinden waar je niet zonder kunt leven.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
0: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

De Kruiners en Maak Me Wakker. We hebben in de stijgers staan eentje uit 1974, Paper Lace and the Night Chicago Die, na deze hier. Welkom, als u nu pas bijkomt.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: En dan zoeken we wat verkoeling met een lekker drankje, want chef-kok Tim Bourrie heeft samen met brouwer Rodenbach en kunstenaar Christophe Santy een nieuwe picon ontwikkeld, de Picon Rulers. Het drankje, vermengd met Rodenbach Grand Cru, is te vinden in de cafés in Roeselare. Een 78-jarige man is maandag overleden op het strand van Middelkerke. Het parket bevestigt het overlijden, maar het is nog niet duidelijk of hij door verdrinking om het leven kwam. In Diksmuiden zijn Anne de Brabanderen en korporaal Hans Duyk getrouwd. Het koppel leerde elkaar kennen bij de brandweer, waar Hans mee instond voor de opleiding van Anne. Hun vonk bleek sterker dan de vlammen die ze normaal blussen. Op verschillende plaatsen in onze provincie West-Vlaanderen is de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten op groot scherm gevolgd. België won, zoals je weet, met 1-4, tot grote vreugde van de supporters die waren opgestaan voor de late wedstrijd. In Geluwe vierde een bakkerij haar overname met een zogenaamde bakkerij Rave. Dat is een dansfeest met DJ dat populair is op TikTok. Opvallend is dat de bakkerij tijdens het feest gewoon open bleef voor klanten. In Kuurne zijn een man van 39 en een vrouw van 31 aangehouden na een drugsincident. In hun woning vond de politie cannabis, 5 vuurwapens en pepperspray. Beiden die worden verdacht van inbreuken op de wapenwet en de man ook van poging tot diefstal. Een derde verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Later op de dag komen er brede opklaringen vanuit het westen. De temperaturen die halen 24 tot 30 graden met de hoogste waarden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder met minima tussen 12 en 18 graden. Morgen woensdag wordt het vrij zonnig, al kunnen er in het binnenland meer wolken hangen. Het blijft ook warm met maxima tussen 20 en 29 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Touroperator TUI verlaat de luchthaven van Antwerpen. Vanaf eind maart 2027 organiseren ze geen vluchten meer van en naar de luchthaven. Dat heeft de reisorganisator zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf verklaart.
2: Het is natuurlijk niet helemaal onverwacht. TUI was intussen al haar vluchtschema op Antwerpen sterk aan het afbouwen. TUI vliegt naar Antwerpen Airport met een Embraer-toestel. Dat is het enige toestel dat op Antwerpen Airport kan landen. En TUI is intussen aan het standaardiseren op de grotere Boeing 737-toestellen die niet in Antwerpen kunnen landen.
1: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron, die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was van de aanslagen. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder Onana moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jardo Berto vanuit Seattle.
3: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu 1 keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
1: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Duivels tegen Spanje. En straks beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. En ook de hitte zal opnieuw een rol spelen, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
4: Temperaturen tot boven de 40 graden, dus dat zal er wel weer inhakken. Maar als je kijkt naar het profiel, dan denk ik vooral aan renners van het klassiekere type. In de eerste plek toch aan een Mathieu van der Poel. Die heeft deze etappe zeker en vast aangeduid. Maar ook jongens als een Maxime van Gils, Romain Grégoire, Tim Wellens, Jasper Stuyven.
1: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Shanks en Bigfoot, net na het nieuws van 12 uur en Sweet Like Chocolate. En dat is een plaat die we, nee, niet toevallig draaien, want het is vandaag 7 juli. En dat is een dag wereldwijd bekend als de Wereldchocoladedag. Dus misschien zometeen wat chocoladesaus op jouw ijsje of gewoon een reep chocolade. Ja, het is er dus de dag voor, hè, vandaag.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Vrienden en vriendinnen, welkom in de wereld van de grootste hits nu met Baby Rex en Faithless. Hier is de nieuwe.

0: Vraagt om in één tijd te voetballen. Zij hier houdt het dus duidelijk liever bij two times. En Lee was dat. In de LGBTQ-gemeenschap is deze volgende single heel populair. In de jaren 90 stond het nog eens in de coverversie heel hoog in de hitparade. Dankzij de ex-Spice Girl Gary Halliwell. Wel, dit hier is de originele van de Weather Girls. Hier is It's Raining Man.
1: Hi, we're your Weather Girls.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

0: Lekker swingend, deze Viens danser van Wim Lers. In 1979 begint het commerciële succes van deze supertramp. Deze Breakfast in America doet het goed als single. Op het gelijknamige album is goed te horen dat Davis en Gutsen niet meer samen componeren, maar dat ieder de helft van het repertoire schrijft en zingt.
1: Club de Wit, Radio Classic. Take

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 7 juli vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten. In 1985, de toen 17-jarige Boris Becker wint als eerste Duitser en jongste tennisser ooit het toernooi van Wimbledon. 1990, de drie tenoren, dat zijn Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras, geven in de ruïnes van de termen van de Caracalla een concert dat via de televisie door zo'n 800 miljoen mensen wordt gevolgd. 2005 aanslagen in Londen op het openbare vervoer, waarbij 56 mensen het leven lieten. 2007 Live Earth, een reeks concerten op diverse locaties op 7 continenten, wordt gehouden om de aandacht te vragen voor het klimaat. 2011, tijdens de bouw voor de uitbreiding van het voetbalstadion van FC Twente in Nederland, stort een gedeelte van het dak in. Er zijn 2 dodelijke slachtoffers en 14 gewonden te betreuren. 2022, de premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson, kondigt zijn aftreden aan. Zijn positie was onhoudbaar geworden na een reeks schandalen. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 7 juli.

0: Een nieuwe single waar we heel erg in geloven hier bij Melinda FM. ATF was dat, net na de historische nieuwsfeiten. En Your Touch.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Zometeen nog zo'n single waar we in geloven. De airplay van deze week komt eraan. Eerst nog Propaganda en Duel Eye to Eye. De tweede single destijds van hun debuutalbum A Secret Wish. De groepsleden schreven het nummer zelf en het was een dikke top 10 hit in het jaar 1995.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Je kan echt nooit raden van wie deze plaat hier origineel is. Nee, niet van Aswad, die hadden er wel de grootste hit mee. Maar origineel is dit van, je zal het niet geloven, jawel van Tina Turner. Want het was destijds de B-zijde van de single Typical Male van Tante Tina. Ace of Base had er ook een hit mee. Je hoorde Don't Turn Around op deze 7 juli. Het is vandaag de sterfdag van Syd Barrett, de Britse singer-songwriter en oprichter van deze Pink Floyd. Overleed in 2006, werd 60 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Klassieker in je eigen moedertaal.

nog alle drie gezellig samen deze van Leopold 3 dus en de zomernacht klassieker in onze eigen moedertaal. Een blik op de klok leert mij dat 1 uur en het daarbij horend nieuws eraan komt met rasse schreden. Eerst nog snel deze Nothing But Thieves op de radio en Overcome. Tot zometeen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
2: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
1: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen daar ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Ook twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder hem moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
3: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu één keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
1: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Duivels tegen Spanje. En over zo'n 10 minuten beginnen de renners aan de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
4: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groepen zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
1: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Als een echt wel krolse kat zweeft ze door jouw oren, deze dame hier. Kali Minauk was dat, net na het nieuws van 1 uur. En Spinning Around.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: En de komende minuten gaan we onze top 30 opzoeken hier bij Melinda FM voor de meest recente van Cameron Whitecamp. Hier is Kingdom of Fear. Welkom in deel 2 van Club De Wit.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De Gentse dame Isabel A. en smeek maar niet om mij. Nu de Amerikaanse discoband uit de jaren 70, opgericht door Richard Finch en Harry Wayne Casey, kortweg gezegd KC. En de Sunshine Band, here is Keep It Coming Love.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers. Keep

0: Born to Love You met Gabre Panté en Sean Paul op deze 7 juli.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Ashton Irwin is jarig, de Australische zanger bij 5 Seconds of Summer wordt er 32. Vonda Shepard, de Amerikaanse zangeres 63. En Toto Cotugno, de Italiaanse zanger wordt er 83. Dave Robbery, overleed in 2003, deze Britse toetsenist van The Animals, zou vandaag 86 geworden zijn. En ook 86 jaar wordt de laatste bekende jarige uit de muziekwereld. Dat is Ringo Starr, de Britse drummer van dit bandje hier. Close.

0: De vandaagjarige Ringo Starr, vandaag 86 jaar, drumt in de wereldberoemde band The Beatles van 1962 tot 1970, tot de band uit elkaar gaat. Daarna begint hij een solo-carrière, soms geholpen door zijn oud-collega's. Door zijn Beatles-verleden is hij een van de beroemdste drummers uit de jaren 60. Je hoorde All My Loving van dus diezelfde Beatles.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Nu Wet Wet Wet op de radio. Wishing I Was Lucky.

Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Jij bent mijn bestemming. Daar komt het zo'n beetje op neer bij deze plaat hier van Lionel Richie en My Destiny.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1985 voor Silver Pozzoli en Around My Dream. Silver Pozzoli is een Italiaanse discozanger die zijn hoogtijdagen in de jaren 80 kende. Trouwens, in diezelfde periode van 1985 had ook de Belgische groep Casino er een dikke hit mee te pakken met deze dus Around My Dream. De originele versie van deze Silver Pozzoli was goed voor 6 weken hitparade en de hoogste positie was alweer de nummer 20.
2: While my dream around my sweet desire,

Chris en Koen met Van Binnen. Clouseau dus, klassieker in onze eigen moedertaal. En deze dame hier mag Club de Wit afsluiten op deze 7 juli. Ik heb het over Dasha, Not At This Party. Veel plezier zometeen bij de rest van de crew hier bij Melinda FM. Te beginnen zometeen bij Stef in de zomermatinee. Wat mij betreft morgen opnieuw muzikaal rendezvous tussen 12 en 2 hier bij Melinda.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Op verschillende plaatsen in onze provincie West-Vlaanderen is de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten op groot scherm gevolgd. België won, zoals je weet, met 1-4, tot grote vreugde van de supporters die waren opgestaan voor de late wedstrijd. De kustbaan tussen Oostende en Zeebrugge wordt de komende 10 jaar grondig heringericht. Er komt een fietssnelweg langs de Koninklijke Baan en een deel van de rijbaan maakt plaats voor duinen. En er komt, zoals eerder vermoed werd, toch geen tunnel in het centrum van De Haan. In Bavikhoven en Hulste is een petitie gestart tegen de besparingen bij de lijn, omdat er enkel nog 's ochtends en 's avonds bussen rijden. Zo'n 1000 mensen ondertekenden al en ook het stadsbestuur die ondersteunt de actie. In Kuurne zijn een man van 39 en een vrouw van 31 aangehouden na een drugsincident. In hun woning vond de politie cannabis, 5 vuurwapens en pepperspray. Beiden die worden verdacht van inbreuken op de wapenwet en de man ook van poging tot diefstal. Een derde verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden. En dan zoeken we wat verkoeling met een lekker drankje, want chef-kok Tim Bourrie heeft samen met brouwer Rodenbach en kunstenaar Christophe Santy een nieuwe picon ontwikkeld, de Picon Rulers. Het drankje, vermengd met Rodenbach Grand Cru, is te vinden in de cafés in Roeselaren. Een 78-jarige man is maandag overleden op het strand van Middelkerke. Het parket bevestigt het overlijden, maar het is nog niet duidelijk of hij door verdrinking om het leven kwam.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Later op de dag komen er brede opklaringen vanuit het westen. De temperaturen die halen 24 tot 30 graden met de hoogste waarden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder met minima tussen 12 en 18 graden. Morgen woensdag wordt het vrij zonnig, al kunnen er in het binnenland meer wolken hangen. Het blijft ook warm met maxima tussen 20 en 29 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
3: FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De kustbaan tussen Oostende en Zeebrugge wordt de komende 10 jaar grondig heringericht. Er komt een fietssnelweg langs de Koninklijke Baan en een deel van de rijbaan maakt plaats voor duinen. En er komt, zoals eerder vermoed werd, toch geen tunnel in het centrum van De Haan. In Bavikhoven en Hulste is een petitie gestart tegen de besparingen bij de lijn, omdat er enkel nog 's ochtends en 's avonds bussen rijden. Zo'n 1000 mensen ondertekenden al en ook het stadsbestuur die ondersteunt de actie. Oudenburg annuleert de Big Jump, omdat er blauwalgen zijn gevonden in de kanalen Brugge, Oostende en Plassendalen-Nieuwpoort. De stad die vraagt iedereen om weg te blijven van het water. De man uit Spierle-Helkijn die krijgt 8 maanden cel met uitstel omdat hij vorig jaar zijn vrouw en stiefzoon aanreed. Zij raakten ernstig gewond en het parket die sprak van een poging tot doodslag, maar de rechter volgde dat niet. Een 78-jarige man is maandag overleden op het strand van Middelkerke. Het parket bevestigt het overlijden, maar het is nog niet duidelijk of hij door verdrinking om het leven kwam. In Diksmuiden zijn Anne de Brabanderen en korporaal Hans Duyk getrouwd. Het koppel leerde elkaar kennen bij de brandweer, waar Hans mee instond voor de opleiding van Anne. Hun vonk bleek sterker dan de vlammen die ze normaal blussen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Later op de dag komen er brede opklaringen vanuit het westen. De temperaturen die halen 24 tot 30 graden met de hoogste waarden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder met minima tussen 12 en 18 graden. Morgen woensdag wordt het vrij zonnig, al kunnen er in het binnenland meer wolken hangen. Het blijft ook warm met maxima tussen 20 en 29 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
4: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tieleman.

0: Tuesday, Bloody Tuesday geweest zijn. Jawel, niet waar, meneer Trump. Ah, wat een nacht, hè. Wat een nacht. Dat was U2 en Sunday, Bloody Sunday. En we hebben het gedaan, hoor. We hebben gewonnen van de Verenigde Staten van Amerika deze nacht. Ja, het was deze morgen wel een beetje moeilijk om op te staan. Maar wat een vreugde hebben we alweer mogen meemaken. En nu vrijdag om 9 uur tegen Spanje. Hey, wees welkom iedereen.
1: Zomer, matinee met Stef Tielemans.

0: 90, zo op de rand van de 90s. Lennon Marlin was dat en Sitting Down Here.
1: Het is zomer.
0: En elke zomer nemen we ons voor om meer te ontspannen, meer buiten te zijn en minder op de klok te kijken. En misschien is dat wel het mooiste voornemen van allemaal. Wat is jouw voornemen eigenlijk voor deze zomer van 2026?
1: Zomer!
2: Matinee.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

is een groep die instant dat zomergevoel jaagt door de radio. Summer was dat. Met een plaat welke ze uitbracht een jaartje geleden. 12 to 12 hier bij Melinda FM. Wij zijn de radio voor de Midden- en de Westkust op FM. Van Oostende tot Nieuwpoort. Maar natuurlijk ook te beluisteren in de volledige provincie West-Vlaanderen via DAB+. En natuurlijk ook via onze website en onze app. Dinsdagmiddag, fijn dat je meeluistert. Dit is Zomermatinee met nu de Rolling Stones, Waiting on a Friend.

0: wachten daar al op die vriend sinds 1981. The Rolling Stones waren dat en Waiting on a Friend.
1: De cocktailplaat.
0: Vandaag heb ik gekozen voor Hooverphonic. Ze vieren dit jaar hun 30-jarig bestaan met in het najaar de 30 Years Anniversary.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Wat een rare plaat toch. Recentste van Fleming en Turfy Gang. En Champy en Sashimi. Het is tijd voor...
2: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van...
1: 2000. Toen scoorde Liquid featuring Sylvie een gigantische hit met Turn the Tide. De samenwerking tussen zangeres Sylvie de Bee en producer Wout van Dessel met een nummer geschreven door Reggie Bengston sloeg meteen aan. 3 weken lang stond de single op de nummer 1 in de ultratop en groeide ze uit tot een van de grootste Belgische dancehits van de 21ste eeuw. Het is een klassieker die nog altijd elke dansvloer in beweging brengt. Terug naar de zomer van het jaar 2000. Turn the Tide. Dit is Liquid samen met Sylvie.

hadden daarnet Topic en Becky G in Sorry Papi. En dit was Belpop van de Scabs. En don't you know, het zit erop deze zomermatinee. Deze dinsdagmiddag. Fijn dat je meeluisterde hier bij Melinda FM. Zometeen veel plezier met Luc de Lee en de Rotonde. Vandaag besluiten we met Harry Styles.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Even in het Frans gestart vandaag met Claude Barzotti en Le Rital. Alweer een bijzonder goede namiddag en welkom in de dinsdag aflevering van onze rotonde. Bedankt Stef, we gaan er een lap op geven tot 4 uur.

Dream and things can only get better. Studio 100 zou misschien op termijn beter een reserveploeg aanstellen voor het K3-concept. Nu Maarten volop geniet van haar zwangerschap en dus vervangen werd door de oud-lid Klaasje, komt Ganne nu met de mededeling dat ze ook een tweede wondertje verwacht. Dus binnenkort weer tijd voor een vervanging. Zou het misschien toch niet beter zijn om de originele K3 in leven te houden? De kans dat daar nog zwangerschappen uitkomen is toch een stukje kleiner.

We moesten even terug naar 2006 om te kijken in de kristallenbol van Kane. Op zaterdag 18 juli is iedereen welkom op de gezellige rommelmarkt op het Marktplein in Middelkerken. Met een 100-tal standhouders vind je een ruim aanbod aan tweedehands spullen, vintage vondsten, verzamelobjecten, boeken, speelgoed, decoratie en nog zoveel meer. De ideale plek om te snuisteren en unieke koopjes te doen. Wanneer dus? Zaterdag 18 juli van 8 tot 17 uur. Kom gezellig langs, geniet van de sfeer en ga naar huis met een leuke vondst.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Zoals vele goede dingen bestaat dit dus ook uit drie. Kavinsky, Angel en Phoenix en Nightcall. Volgens bronnen zou Apple aan het werken zijn aan nieuwe AirPods, maar dan wel met camera's in. Zo zou de gebruiker van die AirPods via de pods ook camerabeelden ontvangen die AI dan weer in staat stellen om hetgeen te zien is rondom de persoon toe te lichten en hen dus te voorzien van de gevraagde informatie. De datum van de lancering is nog niet bekend, maar dat ze er komen is al bijna een evidentie. Dit is Billy Ocean. When the going gets tough.

Het is wel een heel gewerkte versie, maar wel een heel mooie van Charlie Bassey. En This Is My Life. Hou je van country muziek, rock and roll en gezellige festivalsfeer, dan mag je het Country and Western en Rockabilly Festival in Bredene zeker niet missen. Van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 juli vormt Park Paalsteenveld het decor voor een uniek festival vol live muziek, dans, westernsfeer en rockabilly. Geniet van optredens, de gezellige ambiance en een weekend boordevol entertainment voor jong en oud. De omringsuren zijn op zaterdag 18 juli van 11 tot 23, op zondag 19 juli eveneens van 11 tot 23 uur en op dinsdag 21 juli van 14 tot 22 uur. En de toegang, die is volledig gratis. Dit is Willy Sommers met zijn leeuw in zijn kooi.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Clarence Clemons en Jackson Browne en You're a Friend of Mine. En tussendoor hebben we ook nog enkele tips om tijdens de maanden juli en augustus wespen weg te houden van alles wat je lief is. Als je de wespen geen aanleiding wil geven om een bezoek bij jou te komen brengen, is het aangeraden je frisdranken af te dekken buiten. Afgevallen fruit uit de tuin direct te verwijderen. En als je planten als munt en rozemarijn plant, dan houdt dit de wespen op afstand. En weet, als je aantrekkelijke felle kleuren draagt van kledij, dan komen de beestjes erop af, want ze denken dat het bloemen zijn. Gaat het over last van één enkele wesp, dan is een plantenspuit al meer dan genoeg. Pommelien Thijs en Mol.

Dat zal de schoolgaande jeugd wel al eens gezongen hebben. Hooray, hooray, it's a holly holiday. Dit was muziek van Bonnie M. uit 1979. En voilà, alles is weer gezegd voor vandaag. En we gaan eruit met eigen bloed van Laura Tesoro en Shining. Veel plezier met collega Jan Snel. En morgen dan zijn we terug met een nieuwe rotonde tussen 3 en 4. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Op verschillende plaatsen in onze provincie West-Vlaanderen is de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten op groot scherm gevolgd. België won, zoals je weet, met 1-4, tot grote vreugde van de supporters die waren opgestaan voor de late wedstrijd. In Diksmuiden zijn Anne de Brabandere en korporaal Hans Duyk getrouwd. Het koppel leerde elkaar kennen bij de brandweer, waar Hans mee instond voor de opleiding van Anne. Hun vonk bleek sterker dan de vlammen die ze normaal blussen. En dan zoeken we wat verkoeling met een lekker drankje, want chef-kok Tim Bourrie heeft samen met brouwer Rodenbach en kunstenaar Christophe Santy een nieuwe picon ontwikkeld, de Picon Rulers. Het drankje, vermengd met Rodenbach Grand Cru, is te vinden in de cafés in Roeselaren. Oudenburg annuleert de Big Jump, omdat er blauwalgen zijn gevonden in de kanalen Brugge, Oostende en Plassendalen-Nieuwpoort. De stad die vraagt iedereen om weg te blijven van het water. De man uit Spierle, Helkijn, die krijgt 8 maanden cel met uitstel omdat hij vorig jaar zijn vrouw en stiefzoon aanreed. Zij raakten ernstig gewond en het parket die sprak van een poging tot doodslag, maar de rechter volgde dat niet. In Geluwe vierde een bakkerij haar overname met een zogenaamde bakkerij Rave. Dat is een dansfeest met DJ dat populair is op TikTok. Opvallend is dat de bakkerij tijdens het feest gewoon open bleef voor klanten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral middelhoge en hoge wolken. Later op de dag komen er brede opklaringen vanuit het westen. De temperaturen die halen 24 tot 30 graden met de hoogste waarden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder met minima tussen 12 en 18 graden. Morgen woensdag wordt het vrij zonnig, al kunnen er in het binnenland meer wolken hangen. Het blijft ook warm met maxima tussen 20 en 29 graden en een zwakke tot matige noordelijke wind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Het is allemaal de schuld van onze rode duivels dat wij zo'n korte nacht hadden. Maar u hoort mij vooral niet klagen hoor. Pointer Sisters, Jump for My Love. Ik zou toch maar een beetje opletten. De temperaturen schieten alweer de hoogte in. Het is geen weer om vrolijk rond te springen. Alhoewel, vannacht ging dat wel. Wat er de reden toe.

Het WK voetbal gaat stilaan naar zijn laatste dagen toe. We gaan niet te veel uitbreiden over dat gebeuren. Toch even vermelden dat vanavond om 6 uur er de wedstrijd Argentinië-Egypte is. En even later om 22 uur Zwitserland tegen Colombia. Onze volgende wedstrijd, kwartfinale Spanje-België, is vrijdag aanstaande 9 uur 's avonds.

Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Damiano David, born with a broken heart. Er is een tijd geweest dat hij het deed met de andere leden van Maneskin, maar hij heeft begrepen dat hij het helemaal zelf kan en veel meer centen verdient dan te moeten delen met al die anderen. Uit Italië komt hij, Robert Gray nu. Right Next Door, een tragisch verhaal. Luister maar eens.

0: Wat een schoolnummer van Youssef Islam, zo laat hij zich vandaag de dag noemen. Eigenlijk heet hij gewoon Cat Stevens, een nummer van lang geleden, 1971. Morning has broken. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Vandaag is het een zonnig, toch licht bewolkte dag met maximumtemperaturen 26 graden. Dat wordt ook de temperatuur voor de komende dagen. Maar vanaf morgen volop zon, het wordt weer bakken en braden hier bij ons aan de kust. Er is altijd een licht koel briesje, gelukkig maar.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

er zit vandaag weer heel wat Belgisch werk in het programma. Berro was dat met Running. En ook de volgende zal u wel kennen. De Dinky Toys.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

regelmatig naar dit programma luistert, dan weet u dat we steeds weer op zoek gaan naar een goed nieuwsbericht. En ik heb ook vandaag er eentje gevonden. Tussen kort maar krachtig dichte mist, zoals bij de tragische kettingbotsing op de E17 in Nazareth. Dat was in 1996, komt vandaag de dag veel minder vaak voor. En dat heeft alles te maken met de betere luchtkwaliteit. Ik vind dat goed nieuws. We zitten wel met een dans.

0: Eerst hadden we een nummer van Jack Savoretti, I Hear Your Calling. En daarna Miles Smith met Wait For You. Voor ons zit het er weer helemaal op. Ik wens u nog een prettige dinsdagavond toe. Profiteer nog een beetje van het weer. En dan zien we elkaar morgen weer rond een uur of vier.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Amerikaans president Trump is aangekomen op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. Afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is trouwens ook niet toevallig dat de top net in Turkije plaatsvindt, zegt journalist Jelle Frenke die ter plaatse is.
2: Het heeft met geopolitiek te maken uiteraard. De ligging van Turkije is heel belangrijk. En Turkije heeft na de VS het machtigste leger van dat NAVO-bondsgenootschap. President Erdogan wil hier echt mee uitpakken natuurlijk. Ze zien het als een diplomatiek succes dat Trump naar hier komt. Trump zelf die zei dat hij enkel naar de NAVO-top komt omdat het zijn goede vriend Erdogan is die hem organiseert.
1: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. In L'Église in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval, dat meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico nemen. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn er dus geen activiteiten toegestaan. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor de soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
3: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
1: En wie door Antwerpen wandelt en een duif met een soort rugzakje ziet, dat kan. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een 100-tal duiven een tracker gegeven die dus op de rug hangt. De onderzoekers willen weten hoeveel PFAS er in die duiven zit en hoe ziektes zich verspreiden. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 56, Jaak van Bellegem.

0: Er was absoluut geen twijfel mogelijk. Wekenlang op één gestaan in de Europese hitlijsten. Deze van de Bangles. Het was Walk Like an Egyptian.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

We zijn ondertussen bezig om de top te bereiken. En dat bereiken we ook met die turbulente show Soul Sister Changes. Zometeen Afro Man. Maar eerst deze geluiden van Suzanne en Freek.

zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij,

0: tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

De naam alleen al vertel je dat het zomerse geluiden waren van Jessica Alvaria. En nu gaan we naar de koude nachten. Het zou wel even min 10 kunnen wezen daar met Anja.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Veel te weinig bij ons in de playlist, omdat het zo goed klinkt natuurlijk. Deze was van de Pet Shop Boys, It's a Sin uit 1987. Ondertussen

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franke van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
2: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
1: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige Zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
3: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten en... Daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
1: De Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons werd 2e. De Spanjaard Raúl García Pierna werd 3e. De Noor Thorstein Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn er over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franke van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
2: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
1: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige Zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
3: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel veel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
1: De Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons werd 2e. De Spanjaard Raúl García Pierna werd 3e. De Noor Thorstein Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn er over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat. Ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse tv-zender TFA. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
2: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten is niet asbestveilig. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Roens.
3: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen. Hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk. Dat we weten waar, in welke gebouw is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impacten hebben op onze gezondheid. Dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
1: Hoe dat dan concreet zal verlopen hangt af van gebouw tot gebouw. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik, maar dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, zegt Katrien Smets van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
1: Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte, maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale neemt ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint rond deze tijd. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Bellingen volgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Bellingen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer, met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Niet zoals hier waar midden je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
2: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken, kon dat hier wel tellen.
1: De staking bij brouwerij AB InBev blijft voortduren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie vandaag leverde geen akkoord op. En daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook morgen nog dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen ook muurvast. En in Hongarije zijn de publieke radio en tv op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Macar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op de zenders is nu een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer, met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.